0: bro. Tears in my eyes when I'm back. In mijn tip en ik jump. Bel mij en het wordt geregeld. Ik heb mijn steppers ready voor die sprong. Pow, passen never in die vierkant. Pas dan staan en nu komen we rond. Heb een zoete tante, ik had van chocolate. Maar die assie van me is blond.
1: Eet goed, maar fit en niet genoeg. Dus geen